Ook vreugd bist du kind, ik wil eens met deze nieuwe bleer naar Kuma. Nieuwe bleer naar Kuma. Moest wachten. Ik ga eens de hiesnuk, ik ga eens de aardbeien, ik ga eens de hiesnuk.